0: En nou, opa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ik vraag, hoe is jouw gevoelendheid oor oom Jasper? Oom Jasper?
1: Nog niet zoals altijd.
2: Ja, hij blij een mooie man.
1: Maar hij is mos, Albertus.
2: Jij gaat het aan hem zeg. Aan hoe zeg.
1: Nee. Maar ik zou het blij doen.
2: Ja,
1: hij is mos een mooie man. Maar hij kon mijn pa geweest.
2: Maar hij is niet jouw pa, nee.
1: Ik wees, hij was. Maar los nou om Jasper uit huis. Dat Petrus aanstaande man. En dit gaat hij wees en blij.
2: Ja, ik was er niet benieuwd.
1: Kom, daar is hij ziek, Albertus. Ach. En die koud krij, dus is dan hoog zomer.
2: Zie, vrouw, ik zeg er niks van koud krij niet. Je moet luisteren, ze praat, luister.
1: Ik luister, mos, Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.
2: Kijk, ek ruk my tegen, gaan niemand op. Ja, geen enkie toch nie. Hoe kom het een sondare dan so zwaar he? Is die vrou, laat ons stadig en duidelijk praat, zodat ons mekaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ek mooi verstaan?
2: Ach, los het maar, is die. Die hele ding was een misverstand. Is die vrou, ek het sommer gelieg oor die weduwe vrou.
1: Ik heb jou geknauw. Albertus, ik weet ik het jou te nagekomen. Ik was zo boos als een blaas en een buffel. Een
2: giftige geelslang.
1: Ja, ik heb jou letterlijk behandeld. Ik is jammer. Maar als het zo'n alcoholje naar mijn kop toe gaat en toen ik begonnen kwaad word, het het kan einde gehad.
2: Jij was onredelijk.
1: Onredelijk?
2: Zeg niks van... Geesie, vrouw, ik zeg, je was onredelijk, sommer onnodig dwars. Je was dwars.
1: Wat? Jij meer ons moet van vooraf weer beginnen. Dat is de die beste. Dan kun je mij zomaar weer die hof maken. Zou dit niet een onplezierigheid geweest?
2: Geesie.
1: Dan wil jij mij nog naar die hele betaalje heen?
2: Ja, ons moet die vrede herstellen. Ons moet vrede maken.
1: Ja, Albertus, die lieve heer verdraan nie getwist en onvrede nie. Ek is rarig jammer oor vanmiddagse gedoente. Maar aan die andere kant, jij het ook schandelijk met mijn gevoelens gewerkt.
2: Ik vraag verschoning daarvoor, is die vrouw. Ik heb de duur les geleerd.
1: Probeer. Ons moet al die onaangenaamheid proberen vergeet. Ja.
2: Oké, toch, hoe moet een oud zondag? Los dat toch maar. Kom, ons vat alles samen. En notuleer het zo. Ik heb gelieg voor die weduwvrouw. En om Jasper voel voor jou zoals een pa.
1: Ja.
2: Dan ben je dan weer naar die helft gehoor. Ons nipuleer verder. Jij zeg je. Jij is jammer waar jij mij zo mishandelt met die donkiekar, hè? Die donkiekar.
1: Ik schaam me,
2: ja. Ja. En je denkt niet, ik is een lamlendigheid niet. Waar het mij zo laat gezegd het niet.
1: Als je zouden.
2: Ik zeg ze. Hoe voel jy oor my, Hessie vrou, denk jy sleg van my, oor ek my dier jou laat gesig het?
1: Hoe voel ek jou oor laat? Albertus, ek bewonder jou oor jou geduld en verdraagsaamheid.
2: Hessie?
1: Albertus, excuus dat ek so'n spektakel van myself is gemaakt het.
2: Ja, dit het Jobs geduld gekost, dat moet jy weet.
1: Gesweet? Jy het gesweet soos jy jou moes inhou. Ja, dit moes alle verskrikkelijkheid gewees het. Ek moet hou nog die dag toe die twee volkens jou in die roomkamer vastgekeer.
2: Los het maar, Hessie.
1: En jy het met die vuist na die een gemik en toe laat jy jou vuist van richting verander en jy slaat die ander een onverwachts van sy voete af.
2: Hessie.
1: En toe die eerste een wat gekost het vir die ou, wat hy nie gekry het nie, toe nog staan en wonder toe slaat jy hom op sy pees laat hy knip.
2: Hessie.
1: En voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi hulle uit al die windrichtings uit. En toe hulle vlug toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog waar het al die
2: Hessie. Jy staan saam. Laat ons die saak so notuleer. Daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek sê ek, daar is vrede. Tussen ons, Hessie.
1: Ja, Albertus. Dankie, Toggie. Soen my, Albertus.
2: Ja, hoe kom hulle nou altijd te gaan soenrein? Ja, Hessie, vrou.
1: My stijf was, Albertus.
2: Hessie.
1: Ik hou jou zo'n vast.

0: En nou, opa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ik vraag, hoe is jouw gevoelendheid voor oom Jasper? Oom Jasper?
1: Nog niet zoals altijd.
2: Ja, hij blijft een mooie man.
1: Maar hij is mos, Albertus.
2: Jij gaat het aan ons zeg. Aan ons zeg.
1: Nee. Maar ik zou het blij doen.
2: Ja,
1: hij is mos een mooie man. Maar hij komt bij pa geweest.
2: Maar hij is niet jouw pa, nee.
1: Ik wees hij was. Maar los nou om Jasper uit huis te Petrus aanstaan, man. En dit gaat hij wees en blij.
2: Ja, ik was er niet benieuwd.
1: Kom, daar is hij ziek, Albertus. Kun jij koud krijgen? Dus is dan hoogzomer.
2: Zie, vrouw, ik zeg er niks van koud krijgen niet. Je moet luisteren als ik praat. Luister!
1: Ik luister, mos, Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.
2: Kijk, ek ruk my ten gaan niemand. Och, ja, geen enkie toch nie. Hoekom het een sondare dan so zwaar he? Is die vrou, laat ons stadig en duidelijk praat, zodat ons mekaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ek mooi verstaan?
2: Ach, los het maar, is die. Die hele ding was een misverstand. Is die vrou, ek het sommer gelieg oor die weer die vrou.
1: Ik heb jou geknoeid. Albertus, ik weet ik het jou te na gekomen. Ik was zo boos als een blaas en een buffel.
2: Giftige geelslang.
1: Ja, ik heb jou letterlijk behandeld. Ik is jammer. Maar als het zo'n alcohol in naar mijn kop toe gaat en toen ik begon kwaad word, het het kan einde gehad.
2: Jij was onredelijk.
1: Onredelijk? Ik?
2: Zeg niks van... Geesie, vrouw, ik zeg, je was onredelijk, sommer onnodig dwars. Je was dwars.
1: Wat? Jij meer ons moet van voor aan weer beginnen. Dat is de die beste. Dan kun je mij zomaar weer die hof maken. Zou dit niet een onplezierigheid geweest?
2: Geesie.
1: Dan wil jij mij nog naar die hele betaalje heen?
2: Ja, ons moet die vrede herstellen. Ons moet vrede maken.
1: Ja, Albertus, die lieve heer verdraa nie getwis en onvrede nie. Kijk, is rarig jammer oor vanmiddagse gedoente. Maar aan die andere kant, jij het ook schandelijk met mijn gevoelens gewerkt.
2: Ja, ik vraag verschoning daarvoor, is die vrouw. Ik heb de duur les geleerd.
1: Probeer. Ons moet al die onaangenaamheid proberen vergeet. Ja.
2: Oké, toch, hoe moet een oud zonde? Ach, los dat toch maar. Kom, ons vat alles samen en notuleer het zo. Ik heb gelieg voor die weduwvrouw. En om Jasper voel voor jou zoals een pa.
1: Ja.
2: Dan ben je dan weer naar die helft gehoor. Ons nipuleer verder. Jij zeg je. Jij is jammer. Hoor jij mij zo mishandelen met die donkiekar, hè? Die donkiekar.
1: Ik schaam me,
2: ja. Ja. En je denkt niet, ik is een lamlendigheid niet. Hoor, ik mij zo laat gezegd het niet.
1: Hartstikke zouder.
2: Ik zeg ze. Hoe voel jij voor mij, Hessie vrouw? Denk jij slecht van mij, hoor ik mij dier jou laat gezegd het?
1: Hoe voel ik jou, hoor, laat... Albertus, ik bewonder jou voor jou geduld en verdraagzaamheid.
2: Hessie?
1: Albertus, excuus dat ik zo'n spektakel van mijzelf is gemaakt.
2: Tja, dat had Jobs geduld gekost, dat moet jij weten.
1: Gesweet? Jij het gesweet, zoals jij jou moest inhou. Ja, dit moest alle verschrikkelijkheid geweest het. Ik moet dan nog die dag toe die twee volkens jou in die roomkamer vastgekeerd.
2: Los het maar, Hessie.
1: En jij het met die vuist naar die een gemik en toen laat jy jou vuist van richting verander en jy slaat die ander een onverwachts van zijn voeten af.
2: Hessie.
1: En toen die eerste een wat gekos het van die ouwe, wat hy nie gekry het nie, toen nog staan en wonder te slaat jy hom op sy pees laat hy knip. En voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi hulle uit al die windrichtings uit. En toe hulle vlug, toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog waar het al die
2: Hessie. Jy stem saam. Laat ons die saad so notuleer. Daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek sê ek, daar is vrede. Dit is in ons, Hessie.
1: Ja, Albertus. Dankie, Toegie. Soen my, Albertus.
2: Ja, hoe kom hulle nou altijd een gesoenring? Ja, Hessie, vrou.
1: Oh, my stijf was, Albertus.
2: Hessie.
1: Oefa, ek hou jou soms vast.

0: En nou, oupa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ik vraag, hoe is jouw gevoelendheid voor oom Jasper? Oom Jasper?
1: Nog niet zoals altijd.
2: Hij blij een mooie man.
1: Maar hij is moos, Albertus.
2: Jij gaat het aan hem zeg. Aan hoe zeg.
1: Nee, maar ik zou het blij doen.
2: Ja,
1: hij is moos een mooie man. Maar hij komt mijn pa geweest.
2: Maar hij is niet jouw pa, nee.
1: Ik wees hij was. Maar los nou om Jasper uit huis. Dat Petrus aanstaande man. En dit gaat hij wees en blij.
2: Ja, ik was er niet benieuwd.
1: Kom, daar is hij ziek, Albertus. En die koud krijg, dus is dan hoog zomer.
2: Is hij vrouw, ik zeg er niks van koud krijg niet. Je moet luisteren, ze praat, luister.
1: Ik luister, moest Albertus. Maar je moet jou zo tegen mij opruk nie.
2: Ik ruk mij tegen, gaan niemand. Och, ja, geen enkie toch nie. Hoe komt een zondaar dan zo zwaar he? Is hij vrouw? Laat ons stadig en duidelijk praten, zodat ons elkaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ik mooi verstaan?
2: Ach, los het maar, Essie. Die hele ding was een misverstand. Essie, vrouw, ik heb zomaar gelieg voor die weer die vrouw.
1: Knauw, ik heb jou geknauw. Albertus, ik weet, ik heb jou te nagekomen. Ik was zo boos als een blaas en een buffel.
2: Giftige geelslang.
1: Ik heb jou liederlijk behandeld. Niks jammer. Maar als het zo'n alcoholkie naar mijn kop toe gaat en toen ik begon kwaad word, het het kan einde gehad.
2: Jij was onredelijk.
1: Onredelijk?
2: Zeg niks van... Geesie, vrouw. Ik zeg ik, jij was onredelijk. Sommer onnodig dwars. Jij was dwars.
1: Wat? Jij meer ons moet van voor aan weer beginnen. Dat is dit die beste. Dan kun je mij zomaar weer die hof maken. Zou dit niet een onplezierigheid geweest?
2: Yes, he.
1: Dan wil jij mij nog naar die hele betaaien heen?
2: Ja, ons moet die vrede herstellen. Ons moet vrede maken.
1: Ja, Albertus, die lieve heer verdraan je getwist en onvrede niet. Kijk, is rarig jammer hoe vanmiddag zo gedoemte. Maar aan de andere kant, jij het ook schandelijk met mijn gevoelens is gewerkt.
2: Ja, ik vraag verschoning daarvoor, Essie, vrouw. Ik heb de duur les geleerd.
1: Probeer. Ons met al die onaangenaamheid probeer vergeet. Ja.
2: Oké, toch, hoe moet een oud zondag? Los dat toch maar. Kom, ons vat alles samen en notuleer het zo. Ik heb gelieg voor die weduwvrouw. En om Jasper voel voor jou zoals een pa.
1: Ja.
2: Dan moet je dan weer naar die helft gehoor. Ons nippeleer verder. Jij zeg jij. Jij is jammer waar jij mij zo mishandelen met die donkiekar. Die donkiekar.
1: Ik schaam me,
2: ja. Ja. En je denkt niet, ik is een lamlendigheid niet. Waar ik mij zo laat gezegd het niet.
1: Hartstikke zouder.
2: Ik zeg ze. Hoe voel jij voor mij, Hessie vrouw? Denk jij slecht van mij, waar ik mij door jou laat gezegd heb?
1: Hoe voel ik jou, hoor, laat... Albertus, ik bewonder jou voor jou geduld en verdraagzaamheid.
2: Hessie?
1: Albertus, excuus dat ik zo'n spektakel van mijzelf is gemaakt.
2: Tja, dat had Jobs geduld gekost, dat moet jij weten.
1: Gesweet? Jij het gesweet, dus jij je moest inhouden. Dit moest alle verschrikkelijkheid geweest het. Ik moet hou nog die dag toen die twee volkens jou in die roomkamer vastgekeerd.
2: Los het maar, Essie.
1: En jij met die vuist naar die een gemik en toen laat je jouw vuist van richting veranderen. En jij slaat die ander een onverwacht van zijn voeten af.
2: Essie.
1: En toen die eerste een wat gekost het van die oude, wat hij niet gekry het nie. Toen nog staan en wonder te slaat jou op zijn pees laat hij knip. En voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi julle uit al die windrichtings uit. En toe hulle vlug toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog waar het al die vuiste, al die voete vandaan gekomen.
2: Jy stem saam. Laat ons die saak so notuleer. Daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek sê ek, daar is vrede. Tussen ons, sê sy.
1: Ja, Albertus. Dankie, Toegie. Soen my, Albertus.
2: Ja, hoe kom hulle nou altijd een gesoenring? Ja, Hessie, vrou.
1: Oh, my stijf was, Albertus.
2: Hessie.
1: Oh, wacht, ik hou jou zo'n vast.